0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publicité.
2: De radiosprogramma op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünstes voor 4 bis 6.
3: Bei Radioactief.
2: An 80s corner.
4: Radioactief. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
5: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
2: Mei Ofislum geht net.
4: Die aktuell Chart-Hits.
3: Radioactief 80s Mix.
6: Die beste Musik, die beste Mix.

0: Daar heb muziek zijn dan om dat te mixen. Als een 8-jaar, 9-jaar af en hou.
1: The Super 80s.
2: Radioactive. Only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief. Einfach nimmer gut. Radioactief Charts. All Samstag von 7 am Dienstag von 4 bis 6. Radioactief Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Am Dad, wat nur ein Hit gött, haut schon bei euch.